0: Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
2: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
3: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbeulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
4: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: KVGO-kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.

Music for Strings door Prima La Musica onder leiding van Dirk Brosset komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Het is een meeslepende reis langs de mooiste films en de grootste namen uit de filmmuziek. Tickets zijn er voor €29 en te verkrijgen in de Grote Post of via het uitloket.

voorbij. En ik hoor nog steeds je stem, fluistert nog steeds intens. En als ik aan je denk, lijkt het allemaal niet ver.

0: Het is nu 3:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
3: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
2: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
3: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
2: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
3: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Dit is Radio

beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende neemt deel. Het is

0: Het is nu 4:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De Amerikaan Brian McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver, voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats.
3: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuus, dus ik was gewoon niet goed genoeg.
2: Bij de Vlaamse begrotingsgesprekken is minister-president Matthias Diependalen weer overgeschakeld op aparte gesprekken met de regeringspartijen. Hij wil de onderhandelingen zo recht trekken. Die verlopen moeizaam, zegt ook vice-minister-president Hilde Krevits van CD&V.
4: Het gaat absoluut moeilijk, maar dat weten jullie dat het moeilijk gaat. En het zal denk ik nog een aantal uren moeilijk gaan, maar we werken naarstig verder.
2: Morgen wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee mannen van 23 en 24. Ze worden ervan verdacht dat ze een man van 23 hebben neergeschoten. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De paus heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk euthanasie sterk veroordeeld. Hij deed dat tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. Hij richtte zich tot dokters en ander zorgpersoneel. Hij zei dat het hun taak is om een mens die lijdt te helpen, niet om die om het leven te brengen. Hij zei ook dat iets wat legaal is, niet noodzakelijk moreel verantwoord is. Het Franse parlement heeft enkele maanden geleden het recht op euthanasie goedgekeurd. Vannacht bewolkt bij maxima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige periode bij maxima tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Iedereen, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat.

Radio Noordzee en Hitsenkring Langenelle presenteren Langenelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Langenelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Langenelle Vertelt. Elke werkdag om 10:45 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: tijd.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

0: Oostende.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

In Oostende is er voortaan een creatieve ontmoetingsplaats Kunstig. Een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan 38. De galerie biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werktentoonstelling te bezoeken. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6.

0: is nu 5:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
4: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Houd je vast, ontgroene van het gras.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
2: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
1: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust.

Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Koolpaart, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo zal voorzien in Astropolis. Deze kan gratis bezocht worden met een standaard toegangsticket. De kunstenaar houdt ook een voordracht over het thema en dat gebeurt op zaterdagavond 24 oktober om 7 uur. De voordracht bijwonen kost €6. Of hoe kunst en wetenschap soms hand in hand gaan. Info en tickets astropolis.be.

0: Het is nu 6:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.

0: Je luistert naar Radio Noordzee.
1: Mijn naam is Joris Poulet.
2: Ik ben André Durie.
3: Ik ben Kurt Kluis.
4: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?

Vandaag aan de kust veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind en die draait naar het noordwesten tegen vanavond. Vanavond en vannacht kan er vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, nadien zonneschijn.

Paparazzi aan je deuren, in de bosjes op het wc. En het is echt, echt, want het is reality tv. In gemeente word je bi, je tussenkomst als een held onthaald. Je zit de winnaar van een wedstrijd, waar alleen de jury werd betaald. 15 minuten voor iedereen. Je dosis roem echt lang is niet.

ben affiché van het grootste festival. En je foto in de gazette samen met je lief op het galabal. Wat in affiche ligt nu biedt op papier en is overplakt.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En dan mag u er vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal. In de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solar Park, tot op KVDO.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.

0: is nu 7 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Minister-president Diependalen moet dat vanmiddag voorstellen in zijn septemberverklaring. Hij vergadert al sinds gisterenmiddag met zijn ministers. Na een pauze en een nieuw voorstel op de tafel hebben ze de gesprekken om 5 uur vanmorgen hervat. Politiek journalist Karel Latré.
3: Elke partij moet nu zich afvragen, kunnen we hiermee leven? Het is heel zeker dat de Vlaamse regering zal kunnen uitpakken met een soort gigantische schrapping van subsidies. Wat ook zeker lijkt te worden, is dat de drinkwaterfactuur gevrijwaard wordt. En waar het nu bijvoorbeeld nog over gaat, is over dat groeipakket.
2: Dat zou maar betaald worden tot 23 of 24 jaar in plaats van 25 nu. Er komen strengere regels voor aannemers, dat heeft de federale ministerraad beslist. Als een aannemer een zware fout maakt, dan kan je daar op dit moment als klant vaak weinig aan doen, want meestal dekken ze zich in door de kleine lettertjes in het contract, bijvoorbeeld dat de aannemer maar aansprakelijk is tot een bedrag van 50.000 euro. Vanaf midden volgend jaar mag zoiets dus niet meer. In Mexico zijn 2 kinderen om het leven gekomen na de doortocht van orkaan Polo. Die zorgde voor zware overstromingen. De slachtoffers zijn 3 en 12 jaar en werden meegesleurd door het water toen hun huis overstroomde. De ouders zijn nog vermist. Een toeriste van 24 is ook nog altijd niet teruggevonden nadat ze ging zwemmen in een verboden zone en meegesleurd werd door de stroming. En sport, geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
4: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuus, dus ik was gewoon niet goed genoeg.
2: Wout van Aert werd pas 28ste.
5: Ik had zelf goede benen, maar niet super, super benen. En op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
2: De Australiër Michael Matthews won uiteindelijk de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel. En dan nog een stevige test vanavond voor onze Rode Duivels, want zij nemen het in de Nations League op tegen Frankrijk. De laatste 5 wedstrijden tegen de Fransen verloor ons land elke keer. Sterspeler Kylian Mbappé is er wel niet bij vanavond, hij is geblesseerd. De Rode Duivels wonnen hun eerste wedstrijd in de Nations League vorige week met 0-2 van Italië. De match vanavond start om 9:15. De dag start bewolkt met aan de kust kans op regen. Na de middag grote verschillen, 20 graden en kans op buien in het oosten, 27 graden en volop zon in het westen van het land. Morgen zomers warm tot 29 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog 20 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Tot 9 uur hebben we het onder meer over de dementiekeuken in Oostende, de perikelen bij KVDO en het High Five project in Oudenburg. Straks ook het weerbericht en de dagklapper met Rudy Maas. Goedemorgen.

Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse Showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Sa, ik zou toch haar een kekkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
4: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
3: Ik weet het.
4: Maar ja, bij wie moet over een zin, hé?
3: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hé? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja?
4: Zeg dat dan mee. Ja. Hou me eens hier weg.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende. Recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
8: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
9: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
10: Aan de kust Noordzee. Radio Noordzee.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Kom dit seizoen ook supporteren voor

Vandaag aan de kust veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind en die draait naar het noordwesten tegen vanavond. Vanavond en vannacht kan er vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, nadien zonneschijn.

Die beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: is nu 8 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robby Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat ook een doel.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
4: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.

0: Luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: info. Radio Noordzee.
1: Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed, al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen

0: Noordzee dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En om 8 uur vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt er €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal. In de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: info. Radio Noordzee. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robby Daze bij Timmy van Assen.
1: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt. Alleen het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal. Dat is zo dat ook een doel.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Supersalon verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/kiem.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind en die draait naar het noordwesten tegen vanavond. Vanavond en vannacht kan er vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, nadien zonneschijn.

0: Straks om 11:15 zijn er de gidsen van Lange Nelle. Gids Dirk Berends heeft het over de peperbussen in Oostende. En om 10:15 is er Roland de Snerk met het Oostends dialect. Vandaag het woord kwijnsje. En zometeen om 9:00 is er het regionieuws met heugelijk nieuws voor Showkorps Wick.
1: I've heard people say that too much of anything

0: is nu 9 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KVD Xmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Volgoden lijkt moeilijk tot je eraan begint. Goedemorgen.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende. Recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
3: Uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
2: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
3: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
2: Hoe zit dat?
3: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
2: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
3: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
2: wat zijn de ambities dit jaar?
3: Ambities die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
3: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
4: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/kiem.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Vandaag aan de kust veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind en die draait naar het noordwesten tegen vanavond. Vanavond en vannacht kan er vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, nadien zonneschijn.

0: is nu 10 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn twee vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. De feiten gebeurden gisteravond. Het labo en de wetsarts kwamen ter plaatse. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en de broer van het gezin. Hij wordt vandaag ondervraagd. Er loopt een onderzoek om na te gaan wat er net is gebeurd. Er lijkt geen schot in de zaak te komen bij de Vlaamse begrotingsgesprekken. Na gesprekken per partij vanmorgen zit minister-president Diependalen nu opnieuw samen met zijn topministers, dus van N-VA, CD&V en Vooruit. De regeringspartijen hebben de hele nacht vergaderd. En de deadline komt dichterbij, want om 2 uur moet Diependalen zijn besparingsplannen uit de doeken doen in zijn septemberverklaring in het parlement. Het vaccinatieseizoen begint. Dat betekent dat je bij de huisarts opnieuw je prik kan gaan halen. Voor corona is dat vanaf eind september, voor griep vanaf midden oktober. Nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een sterker griepvaccin kunnen krijgen. Je hoort viroloog Steven van Gucht.
3: Door het nu te versterken zien we dat het effect 20% beter is. Dat is nog altijd niet 100%, maar het is toch wel significant betere bescherming dan het oude vaccin bij mensen boven de 65. Dus het biedt echt wel een voordeel, ook al blijft de bescherming nog altijd gedeeltelijk.
2: Het versterkte vaccin geeft wel iets meer kans op bijwerkingen. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren.
3: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Wel, vandaag wil ik het hebben over een woord dat bijzonder eigenaardig klinkt. Kwaasje. Weer al zo'n woord dat voor verre Vlamingen niet begrijpelijk is. Kwaasje, met de betekenis, wie weet, misschien, we hebben er het raden naar. Bijvoorbeeld, kwaasje is de niet bij mijn thuis geweest. Wie weet, is hij niet bij me thuis geweest. Kwaasje is dat de wawo. We hebben er het raden naar of dit waar is. Kwaasje amen niet beter naar rusten geweest. Misschien waren we beter naar huis getrokken. Vanwaar nu dit eigenaardige woord? Uit de vele vormen, met of zonder neusklank, kwaasje, kwaasje, kwetsje, kwaasgen, kwaasgen, zijn het die met de uitgang in die ons de oplossing geven, namelijk het Engels question, uit het Frans question en verder uit het Latijn quaestio. Vergelijk nu eens, de question is, met het Oostens, kwaasgen is. Je hoort het. En dan een leuke uitdrukking met kwaasgen. Als men vermoedt dat iets bij lange nog niet zal gebeuren, of als men wil uitdrukken dat men gerust is in de toekomst, zegt men, kwaasgen wie zijn hoofd dat er tonnen zeire doet. Zo bijvoorbeeld, ga je later wel je pensioen krijgen? Och god het toch, kwaasje wie zijn hoofd dat er tonnen zeire doet. Dit kwaasje mag niet verward worden met kwestje. Bijvoorbeeld in, het is kwestje van je te waren. Het gaat erom dat je je haast. Dit kwestje dus, komt ook uit kwestie dat net als kwaasje uit het Latijn voor vraag quaestio komt. Ik kan eindigen met de vraag naar de luisteraars toe, of ze misschien wel dit woord in ere willen herstellen. Je weet nooit, kwaasje doet ginder niet.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.

0: Oostender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Iedereen luistert.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zat we gewoon toch in mijn kieën voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Trap vernieuwen. Ja, dat is al goed en wel, maar bij wie moet dat voor een zin is, schatje?
2: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hé, bij Revan.
3: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kim.
3: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
5: Want KV, dat is de beste en de zijn.
6: Radio Noordzee.

0: is nu 11 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, alleen het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn, we moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
4: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Dirk Berends, de peperbussen, waar komt die naam vandaan?
2: Ik dacht eerst dat die uniek was voor Oostende, maar een alleenstaande toren, zoals wij die kennen in Oostende, achter de fameuze Sint-Peters en Pauluskerk, wordt aangeduid als de peperbussen. Hij verwijst eigenlijk naar de Sint-Pieterstoren. Een peperbussen zou in de jaren 1700 er zo uitgezien hebben, maar als je kijkt bijvoorbeeld in Knokke en Lier, daar staan ook alleenstaande torens en die heten ook, worden ook aangeduid als peperbussen. Nu is het zo dat de peperbussen bij ons het oudste stukje Oostende is. De vierkante basis is van einde van de jaren 1400. En de inwoners van Oostende waren wel slim toen, want inderdaad, de peperbussen is op het hoogste punt van de binnenstad gebouwd. Om echt uit de watersnood te kunnen blijven. De peperbussen zelf, de toren is een paar keer afgebrand. De achthoekige toren die we vandaag kennen, dateert ook van het begin van de jaren 1700.
1: En kan die toren bezocht worden?
2: Misschien een enkele keer tijdens een open monumentendag, maar uit veiligheidsoverwegingen, dus de toegang is een smalle draaitrap naar boven toe, heeft de brandweer geoordeeld dat de toren niet mag gebruikt worden voor een of ander.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: Schatje.
5: Ja?
4: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
5: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
4: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan.
4: Ja.
5: Zeg dat toch, hè?
4: Ik zeg het toch.
5: Kom eens hier, weg.
4: Ja.
6: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
9: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Een hele goede morgen.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
2: 059 70 27 27.
1: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio.

0: Bonsoir, Ahmed Moustache.
1: Zie je twee mannen en ze doen de bank overval. En achter de straat of vier, zo heel die zat met geld. Hoe zou je hem hier in die garage zetten? Zeren dat geld aan? Maar nu hem zetten, moet wel eens morgen in de gazette.
0: Mopperen met Moustache.

0: is nu 12 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.

Op zaterdagavond 17 oktober om 8 uur brengen de Melody Makers hun jaarlijks concert in cultureel centrum De Grote Post in Oostende. Tickets voor het concert kosten 12,5 euro.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
4: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
3: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
3: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
2: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
3: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
2: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
3: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zou toch haar een keer kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
2: Ah, Birevan.
1: Ja?
2: Zeg dat dan niet. Ja. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
6: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Nog tot en met 3 oktober organiseert de Bibliotheek van Gestel opnieuw haar boekenverkoop. Tijdens de openingsuren kunnen bezoekers er boeken en dvd's voor kinderen en volwassenen tegen een zacht prijsje op de kop tikken. Op zaterdag 3 oktober sluit de BIP de verkoop feestelijk af met een verwendag vol extra's. Ook nieuwe uitpashouders uit de regio Middenkust krijgen een extraatje. Zij mogen eenmalig gratis een item uit de verkoop kiezen.

0: Het is nu 1 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefté. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefté gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er komt geen septemberverklaring om 2 uur vanmiddag. Dat was wel de bedoeling, maar de gesprekken over de Vlaamse begroting zijn tijdelijk geschorst nadat een van de kabinetchefs van Vooruit onwel geworden is. Politiek journalist Karel Latré.
3: Een kabinetsmedewerker van Vooruit, en het zijn de ministers Genet en de prater van Vooruit die samen met de minister-president Diependalen hebben beslist dat eigenlijk nu op dit moment dan en onder deze omstandigheden de gesprekken niet verder kunnen gaan. En ze gaan nu nog bekijken wanneer en of ze vandaag later nog zullen samenzitten.
2: Het is niet duidelijk hoe ernstig hij eraan toe is. Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn 2 vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Journaliste Katrien Sales.
4: Over de precieze omstandigheden is nog niet zoveel bekend, maar volgens onze informatie zijn de 2 vrouwen met een bijl gedood. De jonge man van 17 is meegenomen door de politie voor verhoor en dat verhoor heeft vannacht uren geduurd. In de loop van de dag zal hij dan voor de jeugdrechter verschijnen.
2: 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land voor digitale uitsluiting. Ze vinden dat mensen die digitaal niet helemaal mee zijn, zoals ouderen, sterk benadeeld zijn. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich daarbij aan. Magda de Meijer.
5: Als je naar de dokter wilt, laat staan naar de specialist, je moet digitaal een afspraak maken. Zelfs naar de kapper moet je tegenwoordig een digitale afspraak maken. Zelfs als je op restaurant zit, heb je een QR-code nodig om te weten wat er op de menu staat. Allee, het gaat keiver. Je laat een pak mensen achter in de maatschappij. Niet alleen ouderen, hè? Ook jongeren. Hè?
2: De organisaties pleiten voor voldoende niet-digitale opties. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu zo'n €94 en dat is een stijging met bijna 3%. De stijging komt er nadat de VS een Iraans voorstel om de Straat van Hormuz te heropenen had geweigerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke vaarroute voor olieschepen. En er is nog altijd veel politie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford, dat schrijft nieuwszender Sky News. Afgelopen weekend pakte de politie daar 5 mensen op. Ze worden ervan verdacht een terreurdaad voor te bereiden. Tientallen huizen in de buurt moesten ook evacueren. De Britse autoriteiten onderzoeken nog of er een link is met Iran, want de luchtmachtbasis werd gebruikt door de Amerikanen om aanvallen uit te voeren. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon ook. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

In Bredene kunnen inwoners terecht voor bloedinzamelingen van Rode Kruis Bredene. In het gemeenschapscentrum Hubert Beuzelink aan de Prinses Elisabethlaan 47 worden op verschillende momenten bloedinzamelingen georganiseerd. Wie bloed wil geven in Bredene kan via het donorportaal van Rode Kruis Vlaanderen steeds de actuele momenten raadplegen en ook een afspraak maken via donorportaal.rodekruis.be.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
5: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
6: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oost. Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
7: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
2: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
3: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
4: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
3: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
2: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
3: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
2: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
3: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Thuis aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Iedereen luistert.

0: Nieuws en info.
1: Rode Kruis Oostende organiseert op maandag 19 oktober een nieuwe bloedinzameling in OC Schaperijen. Vanaf 6 uur kunnen inwoners het recht om bloed te doneren. Wie bloed wil geven, kan een afspraak maken via donorportaal.rodekruis.be.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Peter Velle.
2: Ik ben Vicky de Rering.
3: Ik ben Wouter de Vriend.
4: Een bericht voor alle luisteraars die nu aan het toestel gekluisterd zijn van Radio Noordzee. Tot u spreekt de genaamde Wim Obroek uit het verre Bavikhoven. En ik ben een van de medeoprichters van het IOBZ, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën.

0: Het is nu 2:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regionieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robby Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig zijn, we moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat ook een doel.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
4: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.

0: Campus Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: De naar Oostende uitgeweken Dirk Danens is beter bekend als Derek. De zanger, gitarist en componist is onder andere bekend van Oh By The Way van Derek and The Dirt. Maar hij speelde ook in andere bands waar hij de muzikale lijn bepaalde. Een van die bands is Canachère, het dialect voor boekentas. Eind jaren 80 zou Canachère een drietal singles opnemen, waaronder dit, Watch Out.

Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.

0: Of ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Supersalon bestaat 60 jaar.
4: Supersalon.
3: Salon verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon.
5: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio.

0: Noordzee dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En om 8 uur vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.

achteraf in veel woorden. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
5: Schatje.
6: Ja?
5: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
6: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
5: Ah, wel? Bij die is de trap gerenoveerd, dat, hè? Bij Revan.
6: Ah, bij Revan.
5: Ja.
6: Zeg dat dan, hè.
5: Ik zei het.
6: Kom eens eens heren, wacht.
5: Ja.
7: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Een hele goeiemiddag.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
2: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
3: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
4: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. En sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Het is nu 3:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.

0: Je zit in de Nossebelk.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zes dibben, jaas, tot aan uw knies.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
1: Het Oostends dialect.
0: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Een breiningsge dunne knijp.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
3: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht. Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
2: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
3: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
2: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
3: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
3: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oost. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
5: Want KV, dat is de beste en de zijn.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 4:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefté. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostense politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefté gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Vlaams minister-president Matthias Diependalen legt woensdag om 14:00 zijn septemberverklaring af. Normaal gezien zou dat vandaag al gebeuren, maar er is nog altijd geen akkoord over de Vlaamse begroting. Nadat CD&V-minister Krevits onwel is geworden en een kabinetchef van Vooruit werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers hadden de hele nacht vergaderd. Morgen gaan ze wellicht opnieuw aan tafel zitten. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw komt rond deze tijd voor de jeugdrechter. De jongen van 17 zou zijn moeder van 51 en zus van 20 met een bijl gisteravond hebben gedood. Waarom blijft onduidelijk? Je hoort journaliste Katrien Salens.
3: Volgens onze informatie was er alvast geen enkele concrete aanleiding voor die feiten. Is er geen sprake van drank, geen sprake van drugs? En zou die jongen ook niet bekend zijn bij parket en bij politie voor eerdere feiten?
2: Er loopt een onderzoek. De 5 verdachten die gisteren een aanslag planden op de luchtmachtbasis Fairford in Engeland zijn Britse mannen. Zo gaan om 20ers uit Londen. Wat hun motief was, blijft onduidelijk. Mogelijk is er een link met de oorlog tussen de VS en Iran, omdat het Amerikaanse leger de basis gebruikt om aanvallen uit te voeren. Iran ontkent alle betrokkenheid. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land. Opklaringen in het oosten. Maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag en tot 27 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga. Radio.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
2: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
3: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
4: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

Starend naar een berg, ik wou dat ik erop stond. Ik vraag me af hoe dat je daar in godsnaam op komt. Het zinder die klem, het zinder die er niet aan begin. Het zinder met de grote mond die altijd doen alsof alles wil, maar geen angst overwin. Nee, het gaat niet altijd overwin. Ooit stond ik op die eerste plek, medaille rond mijn nek. De champagne, de misek. Ik geniet nog van dat kort moment en van de show. Jarenlange training voor een kort applaus. En morgen

geen echte schrijver. Ik vraag me af of ik de top ooit ga bereiken. Ik wil bergen verzetten, mijn grenzen verleggen. Moet toch thuis blijven, kan er iemand me vanuit mijn zetel recht trekken? Want ik wil nog heel ver reizen, zwemmen in zeeën, delen met tweeën. Ik wil nooit meer alleen en souvenirs kopen, zo'n glazen bolle beeldje. Als je hard genoeg schudt, begin het binnenin te sneeuwen. En als ik boven

hier nu beneden, op de eerste trede. Alleen al staren naar de top voel ik in mijn been. Ik wil het zo graag, maar ik heb niet echt de reden. Waarom zou ik al mijn tijd aan een berg spenderen? Er is nog zoveel om van de heuvels te leren.

het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Of ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot

0: Zender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Dit is

0: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 5:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
4: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW. En anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten.
3: Ja, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende.
4: Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.

0: Turf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Supersalon bestaat 60 jaar.
4: Supersalon.
3: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
5: Supersalon. Schatje?
6: Ja?
5: Zeg, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
6: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
5: Ik weet het.
6: Maar ja, baby, moet het over een zin, hè.
5: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
6: Ah, Birevan.
5: Ja?
6: Zeg dat toch niet. Ja. Kom eens hier weg.
5: Ja.
7: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
9: Radio Noordzee.
10: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
3: Ettelgem in de vrije basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
2: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
3: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Een hele goede middag.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.

0: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 6:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

Wel, vandaag wil ik het hebben over een woord dat bijzonder eigenaardig klinkt. Kwaasje. Weer al zo'n woord dat voor verre Vlamingen niet begrijpelijk is. Kwaasje, met de betekenis, wie weet, misschien, we hebben er het raden naar. Bijvoorbeeld, kwaasje is de niet bij mijn thuis geweest. Wie weet, is hij niet bij me thuis geweest. Kwaasje is dat de wawo. We hebben er het raden naar of dit waar is. Kwaasje, amen niet beter naar rusten geweest. Misschien waren we beter naar huis getrokken. Vanwaar nu dit eigenaardige woord? Uit de vele vormen, met of zonder neusklank, kwesge, kwaasge, kwetsge, kwaasgen, kwesgen, zijn het die met de uitgang in die ons de oplossing geven, namelijk het Engels question, uit het Frans question en verder uit het Latijn quaestio. Vergelijk nu eens, de question is, met het Oostens, kwaasgen is. Je hoort het. En dan een leuke uitdrukking met kwaasgen. Als men vermoedt dat iets bij lange nog niet zal gebeuren, of als men wil uitdrukken dat men gerust is in de toekomst, zegt men, kwaasgen wie zijn hoofd dat er tonnen zeire doet. Zo bijvoorbeeld, ga je later wel je pensioen krijgen? Och god het toch, kwaasje wie zijn hoofd dat er tonnen zeire doet. Dit kwaasje mag niet verward worden met kwestje. Bijvoorbeeld in, het is kwestje van je te waren. Het gaat erom dat je je haast. Dit kwestje dus, komt ook uit kwestie dat net als kwaasje uit het Latijn voor vraag quaestio komt. Ik kan eindigen met de vraag naar de luisteraars toe, of ze misschien wel dit woord in ere willen herstellen. Je weet nooit, kwaasje doet kinder niet.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kim.
3: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot

0: Zender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Zeg, we gaan toch ook moeten kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
5: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
4: Ah, wel, ben die dus een vloer geleden, hè? Bij Revan.
5: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
4: Ja.
0: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
8: Dit is Radio Noordzee.

dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

la bijs het. Ons overtreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kleisters. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu op

zichtbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

Nieuws en info. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, de drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Tunstuiver.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
2: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
3: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
4: Oh, yeah, that's it, that's it, that's it. Dit is op ons kind, dit is het, dat is het, dat is het, baby.

0: Het is nu 7 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Meftee. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Meftee gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw moet naar een gesloten jeugdinstelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen van 17 wordt verdacht van de moord op zijn moeder van 51 en zus van 20. Hun lichamen werden gisteren bij hun thuis teruggevonden. De jongen zou hen gedood hebben met een bijl. Waarom, dat is nog onduidelijk. De jongen zou ook zelf de hulpdiensten hebben gebeld. In Brugge op het assiseproces tegen de aardappelboer uit Waardamme heeft de wetsdokter getuigd over de laatste ogenblikken van de slachtoffers, de twee dochtertjes van 5 en 8. De man had hen met een plastic zak verstikt. Volgens de wetsdokter zijn ze pas na 8 minuten het bewustzijn verloren. En tot dan hadden ze ook nog gewoon gered kunnen worden. De man staat ook terecht voor een poging tot moord op zijn ex-vrouw. In Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam gevonden. Het gaat al om het 11e slachtoffer op amper 2 maanden tijd. Dat maakt de politie bekend. Alle slachtoffers werden gevonden in de buurt van de stad Johannesburg. De politie gaat uit van het werk van een seriemoordenaar. De 5 verdachten van de verijdelde aanslag op een luchtmachtbasis in Engeland zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Ze blijven wel verdacht en het terreuronderzoek loopt wel nog verder. Zo onderzoekt de politie onder meer of er een link is met Iran, omdat de VS die basis gebruikt voor zijn aanvallen. Iran ontkent alle betrokkenheid. Intussen roept Brits premier Andy Burnham een speciale crisiscel van de regering bijeen. Wat daar precies besproken zal worden, is nog niet bekend. Onze Rode Duivels nemen het straks op in het Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het is hun tweede wedstrijd in de Nations League. De eerste wonnen ze van Italië met 0-2. Sportjournalist Janko Beekman blikt vooruit.
3: Frankrijk is zeker Italië niet. Dat blijft ook zonder Kylian Mbappé een absoluut topland. Een topland dat het de Rode Duivels nog iets lastiger zal maken dan Italië, vermoed ik. Maar ik wil toch niet te makkelijk over die zege tegen Italië gaan. Mm-hmm. Want ja, de Rode Duivels en Mark van Bommel hebben daar gewoon echt een heel goede indruk gemaakt.
2: De Rode Duivels moeten het doen zonder Leandro Trossard en doelman Mike Penders. Zij zijn geblesseerd. De wedstrijd start om 9:15. En nog in het voetbal is er geloot voor de beker van België. De eerste klasploegen kennen hun tegenstanders in de 16e finales. Zo speelt landskampioen Club Brugge thuis tegen tweede klasser Lokeren. En titelverdediger Union neemt het dan weer thuis op tegen Nijlen uit Tweede Nationale. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Dirk Berends, de peperbussen, waar komt die naam vandaan?
2: Ik dacht eerst dat die uniek was voor Oostende, maar een alleenstaande toren, zoals wij die kennen in Oostende, achter de fameuze Sint-Peters en Pauluskerk, wordt aangeduid als de peperbussen. Hij verwijst eigenlijk naar de Sint-Pieterstoren. Een peperbussen zou in de jaren 1700 er zo uitgezien hebben, maar als je kijkt bijvoorbeeld in Knokke en Lier, daar staan ook alleenstaande torens en die heten ook, worden ook aangeduid als peperbussen. Nu is het zo dat de peperbussen bij ons het oudste stukje Oostende is. De vierkante basis is van einde van de jaren 1400. En de inwoners van Oostende waren wel slim toen, want inderdaad, de peperbussen is op het hoogste punt van de binnenstad gebouwd. Om echt uit de watersnood te kunnen blijven. De peperbussen zelf, de toren is een paar keer afgebrand. De achthoekige toren die we vandaag kennen, dateert ook van het begin van de jaren 1700.
1: En kan die toren bezocht worden?
2: Misschien een enkele keer tijdens een open monumentendag, maar uit veiligheidsoverwegingen, dus de toegang is een smalle draaitrap naar boven toe, heeft de brandweer geoordeeld dat de toren niet mag gebruikt worden voor een of ander.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Patimon Solarpark, tot op KVDO.
4: Want KV, dat is de beste ruimte zijn.
5: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/kiem.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
2: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
3: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
4: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
2: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
2: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden.
2: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen. Nee.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Dit is

0: is nu 8 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie. Lucie graag in Ethlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerken hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
3: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt... Allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we ook kunnen doen.
1: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
4: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
1: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: De naar Oostende uitgeweken Dirk Danens is beter bekend als Derek. De zanger, gitarist en componist is onder andere bekend van Oh By The Way van Derek and the Dirt. Maar hij speelde ook in andere bands waar hij de muzikale lijn bepaalde. Een van die bands is Canachère, het dialect voor boekentas. Eind jaren 80 zou Canachère een drietal singles opnemen, waaronder dit, Watch Out.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het

0: Zender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Ja.

0: info.
1: Op 17 en 18 oktober doorkruist ook de jubileumeditie van de Himikuda Rally opnieuw de gemeente Middelkerken.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
2: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Rani van Wandegem.
4: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 9 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
2: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende en dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is

grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kim.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Een hele goeie avond.

Het is nu 10:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via Cleaning Merlijntje.

0: Marlijntje.be. Marlijntje. Noordzee Nieuws.
1: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefté. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefté gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Europa wil meer inzetten op de bestrijding van hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen en beroertes. De Europese Commissie roept lidstaten op om inwoners vanaf 35 jaar al preventief te screenen op risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk en diabetes. Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. De Commissie hoopt nu op een kwart minder vroegtijdige overlijdens tegen 2035. Sinds vanavond zijn er opnieuw wegenwerken op de Brusselse ring tussen Strombeek, Zellik en Wemmel. Voor 5 dagen lang wordt het wegdek daar vernieuwd, telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet dan over 1 rijstrook. Je houdt best rekening met vertragingen. Overdag is de ring gewoon volledig open. De werken duren nog tot zaterdagochtend 3 oktober. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk is eindelijk gedoofd, na 2 maanden blussen. Dat meldt het departement Gironde. Het gaat om de grootste natuurbrand in het land in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare natuur af. Dat zijn net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. Jagers willen op everzwijnen jagen met pijl en boog. Vooral in de Kempen en Limburg duiken er regelmatig everzwijnen op die dan tuinen omwoelen. Maar daar kunnen jagers vaak geen vuurwapen gebruiken. Christophe Rutsaert van Hubertus Vereniging Vlaanderen.
3: De grote voordelen om te jagen met een boog is eerst en vooral de rust. Je hebt geen verstoring van de omgeving, waardoor mensen die in hun woning aanwezig zijn niet gestoord worden, waar dieren mogelijk zelfs ook in broedperiode ook niet gestoord worden. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste voordeel, dat er geen verstoring is voor omwonenden en andere dieren.
2: Op dit moment is de boogjacht in Vlaanderen verboden. En opnieuw een primeur voor SpaceX. Het bedrijf van Elon Musk stuurde voor het eerst een raket in een baan rond de aarde. En niet zomaar één. Het gaat om een Starship-raket, de krachtigste ooit. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
4: Ja, dat is toch wel speciaal, want dat is een belangrijke stap voor een raket die gemaakt is om effectief naar een ander hemellichaam te gaan, zoals de maan, of bijvoorbeeld zelfs ooit naar Mars. Dus dan is natuurlijk een kritieke stap. Je moet tot in de ruimte geraken. En ja, een baan rond de aarde, dat is de eerste basisstap.
2: De missie moest wel vroegtijdig stilgelegd worden. SpaceX spreekt wel nog steeds van een groot succes. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna overal droog. Minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm. Maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten.
3: Ja, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig, we hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende.
4: Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Zender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.

0: is nu 11 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombee zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart.

0: Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
1: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five. Dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evaluatie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robby Daze bij Timmy van Assen.
2: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig, we moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat ook een doel.
0: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
3: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn wij ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
0: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
4: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

De ene zoent zus en de ander zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen,

hiervan kun je maar heel langzaam leven. Hardlopers lopen zichzelf vaak voorbij. Het staat niet in boeken, het staat niet geschreven, wat lief zijn wil zeggen voor jou en voor mij.

Hey, Zach.

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg.

0: Het is nu 12 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen, zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons

0: Ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeer, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.

Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Iedereen luistert.

In 2026 viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt ook naar Bredene en speelde haar succesalbum De Jager integraal. Het concert gaat door op vrijdagavond 23 oktober in het Staf Versluiscentrum.

0: is nu 1 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Europa wil meer inzetten op de bestrijding van hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen en beroertes. De Europese Commissie roept lidstaten op om inwoners vanaf 35 jaar al preventief te screenen op risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk en diabetes. Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. De commissie hoopt nu op een kwart minder vroegtijdige overlijdens tegen 2035. Sinds vanavond zijn er opnieuw wegenwerken op de Brusselse ring tussen Strombeek, Zellik en Wemmel. Voor 5 dagen lang wordt het wegdek daar vernieuwd, telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet dan over 1 rijstrook. Je houdt best rekening met vertragingen. Overdag is de ring gewoon volledig open. De werken duren nog tot zaterdagochtend 3 oktober. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk is eindelijk gedoofd, na 2 maanden blussen. Dat meldt het departement Gironde. Het gaat om de grootste natuurbrand in het land in bijna

0: 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare natuur af. Dat zijn net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. Jagers willen op everzwijnen jagen met pijl en boog. Vooral in de Kempen en Limburg duiken er regelmatig everzwijnen op die dan tuinen omwoelen. Maar daar kunnen jagers vaak geen vuurwapen gebruiken. Christophe Rutsaert van Hubertus Vereniging Vlaanderen.
1: De grote voordelen om te jagen met een boog is eerst en vooral de rust. Je hebt geen verstoring van de omgeving, waardoor mensen die in hun woning aanwezig zijn niet gestoord worden, waar dieren mogelijk zelfs ook in broedperiode ook niet gestoord worden. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste voordeel, dat er geen verstoring is voor omwonenden en andere dieren.
0: Op dit moment is de boogjacht in Vlaanderen verboden. En opnieuw een primeur voor SpaceX. Het bedrijf van Elon Musk stuurde voor het eerst een raket in een baan rond de aarde. En niet zomaar één. Het gaat om een Starship-raket, de krachtigste ooit. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
2: Ja, dat is toch wel speciaal, want dat is een belangrijke stap voor een raket die gemaakt is om effectief naar een ander hemellichaam te gaan, zoals de maan, of bijvoorbeeld zelfs ooit naar Mars. Dus dan is het natuurlijk een kritieke stap. Je moet tot in de ruimte geraken. En ja, een baan rond de aarde, dat is de eerste basisstap.
0: De missie moest wel vroegtijdig stilgelegd worden. SpaceX spreekt wel nog steeds van een groot succes. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna overal droog. Minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm. Maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Verman vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 19:45.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
2: One, two, three.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.

Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Ploote presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam, 100 jaar Pastor Piepe, die het leven en werk van de eerste almozenier op zee in de kijker zet. De expo is nu te bezoeken tot maandag 9 november 2026.

0: Wondersit.
1: Jasper Brass.
0: Vado cosa niti.

0: Het is nu 2:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regionieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
2: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
2: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.